0: waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

Dat ik jou zag, was ik gebroken. Tot je me vond, had ik pijn en verdriet. Tot ik je had, kon ik niet eens meer geloven dat er liefde bestond. Nee, ik kon het niet. Maar voor jou viel ik dieper dan ooit tevoren. Voor jou ging ik verder dan ik ooit had gedaan.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Estrella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Estrella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Lokaal nieuws en de beste muziek. AN Radio is thuis in jouw regio.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

0: ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen om beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan al goedgekeurd, maar Israël niet. Dat land wil eerst die ontwapening zien. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Estrella vraagt Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. De politie kreeg daarbij hulp van lokale dierenbeschermingsorganisaties. Bijna een week lang is er gezocht en werden de katten voorzichtig van boord gehaald. Volgens de politie is vermoedelijk geen kat meer achtergebleven, al zijn die dieren goed in verstoppen. In Tacoma zijn maximaal 6 katten per adres toegestaan. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
4: Het

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Show. Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Ongeveer 600 inwoners van dorpen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle en komt steeds dichter bij de grens met Duitsland. Door lastig bereikbaar terrein en de wind die steeds van richting verandert, is de brand moeilijk te bestrijden. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan goedgekeurd, maar Israël wil eerst die ontwapening zien. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Talking loud and clear, saying just what you feel. Lying in the grass, we've got time on our hands.
1: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
2: A1 Radio,
1: goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië, in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. We gaan direct beginnen. En deze week draaien wij onder andere op CD en LP Dave Brubeck, Astor Gilberto, Louis van Dijk, Wes Montgomery en veel anderen. We gaan nu beginnen met Wes Montgomery.

Dat was Wes Montgomery van zijn CD met de track Bumping on Sunset. Wes Montgomery, een zeer getalenteerd Amerikaanse gitarist.

Ja, we hebben net geluisterd naar de Count Basie Band. Zij speelde Jumping at the Woodside, een grandioos swingende stuk. Daarna hebben wij Scott Hamilton en Buddy Tate, twee tenorsaxofonisten uit de Verenigde Staten. Die hebben het nummer Tangerine gespeeld van een LP dat dateert uit de 80e jaren. Ze waren begeleid door een hele lekkere swingende kwartet. We gaan verder met een bossa nova van de enige echte Astrid Gilberto.

Astrid Gilberto met Meo Piau. Ik weet niet wat het betekent, maar swingend was het zeer zeker. Daarna hebben wij Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Twee van de meest invloedrijke mensen in de jazzwereld. Zij gaan een liedje zingen, They Can't Take That Away From Me. Dat is een hele bekende liedje van de 50 en 60e jaren. En deze twee, dat hoor je aan de manier waarop ze samen zingen, hebben ontzettend veel lol samen.

0: that again, dearie, please?
1: No, they can't take that away from me.
2: Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Een fantastische duo en een heerlijk stukje muziek. We gaan nu luisteren naar een zeer beroemde trombonist. De enige echte Glenn Miller. Hij speelde misschien het meest bekend stuk van zijn big band. In the Mood. En ik heb haast gezegd dat dit moet voor iedereen een zeer bekend in de oren klinken.

Een swingende versie van In the Mood. Door de enige echte, nogmaals, Glenn Miller. Als verandering gaan we zometeen luisteren naar Nat King Cole. Nat King Cole, niet alleen een prachtige zanger, maar een ontzettend beschaafd pianist. Helaas is hij in eind van de 50e jaren, misschien begin 60e jaren, overleden. Maar gelukkig hebben wij heel veel materiaal van Nat King Cole met verschillende trio's, quartets enzovoort op de plaat. We gaan nu luisteren naar een leuke balladachtige compositie. En deze heet Sweet Lorraine.

ontzettend leuk. Nat King Cole. Een heel plezierige stem. Hij zingt oh zo makkelijk. We gaan nu naar Dave Brubeck. Dave Brubeck, een Amerikaanse pianist. Heel bekend van Take 5. Maar nu gaan we luisteren naar een eerbetoon aan Duke Ellington. Hij was een hele grote fan van Duke Ellington. En heeft op een van zijn cd's een nummer uitgebracht. Heel eenvoudig. De titel luidde The Duke.

Dave Brubeck met zijn kwartet. Een live opname. Het is nu tijd voor Nederlands jazz. Een van onze grootste jazzmuzikanten is Louis van Dijk. Louis heeft ontzettend veel platen gemaakt met zijn trio en ook met big bands. Maar wij hebben vanavond gekozen voor een trio-bezetting waar hij speelt Love for Sale. Dit is een Cole Porter compositie. En het staat op een LP. Niet een recentelijk LP, moet ik zeggen. Een van, ik denk, 1970, 1975. Niet te min. Een ontzettend lekkere nummer. Love for Sale.

Louis van Dijk, een swingende versie van Love for Sale. We blijven bij het Nederlands jazz repertoire. En ook een heel bekende jazzpianist, Pim Jacobs. Pim Jacobs en Louis van Dijk gaan samen spelen Wonderful.

Dit was Blik op Jazz voor deze week. Gepresenteerd door Ray Aubrey. Met technicus Willem ter Haar. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer een swingende Blik op Jazz. Tot dan. Bye bye.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Volgens Oekraïne was opnieuw een distributiecentrum van Wildberries het doelwit. Ook Oekraïne lag vannacht weer onder vuur. Onder meer Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Rusland lijkt die aanvallen op te voeren nu Oekraïne een tekort aan Patriot afweerraketten heeft. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië, in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Gospelite met Erik Veldhuizen.
1: En welkom bij deze uitzending van het programma Gospelite met individuele Nederlands en Engelstalige lofprijs aanbieding. En in het tweede uur Christian Contemporary Music. Met in het eerste uur ook aandacht voor Hebreeuwse muziek in het uur. En straks is het tweede uur met Christian Contemporary Music.
0: Gospelite, your choice is right.
1: En we beginnen Nederlandstalig in dit eerste uur. En zeker in dit eerste stuk van het programma beginnen we daarmee. Deze muziek is zeker de moeite waard om naar te luisteren. Blijf lekker luisteren de komende twee uur lang op jouw radiozender. En alles is terug te luisteren op www.gospelite.nl.

Een mooie opening van het begin is niet mooier dan te beginnen met dit over het gebed wat ook begint in diverse diensten. En dat begint dan met onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Hij die trouw blijft tot de eeuwigheid en nooit zal laten varen het werk wat zijn begon, hand begon. Vandaag gaan we ook weer door naar Nederlandstalig. Daar blijven we nog even bij in dit eerste stuk van het uur. Luister naar deze muziek en laat je inspireren door de woorden van God.

Ik zal van me houden, was dat van Eline. Straks nog meer muziek van Eline, maar eerst toch het muziek van het Storm Project. Uw macht is groot, op Psalm 93 gebaseerd. Dit is Gospelheid. Meer informatie en natuurlijk ook reacties zijn welkom, onder andere via www.gospelheid.nl of via de WhatsApp op 06 23 86 8334.

En Jorden, uw macht is groot. Een compositie op Psalm 93 van het Psalm Project. We hebben natuurlijk ook deze muziek van Eline. Ik zei het straks al, dit is muziek. Je mag ook verliezen. Je kan niet altijd jezelf winnen. En soms verlies je jezelf. En dan val je terug op het geloof in God. Laten we daar vanuit gaan. Dit is Eline met Je mag ook verliezen.

van Eline. Waarin stond de tijd van straks het bijvers van de week. Maar eerst nog dit nummer van het Psalmen Project. Ook een mooie om daar naar te luisteren. En aansluitend daaraan naar Deuteronomium luisteren over verbondenheid. Het bijvers van deze week straks na dit prachtige nummer.

0: Vandaag lezen we Deuteronomium 29, vers 1 tot en met 14. Mozes riep alle Israëlieten bij elkaar en zei: toen we in Egypte waren, hebben jullie zelf gezien welke grote daden en wonderen de Heer gedaan heeft. Jullie hebben gezien hoe hij de farao, zijn dienaren en de rest van de Egyptenaren gestraft heeft. Maar tot nu toe begrepen jullie niet waarom de Heer dat allemaal voor ons deed. De Heer liet ons 40 jaar door de woestijn trekken. En toch raakten onze kleren en schoenen niet versleten. Al die tijd zorgde de Heer voor eten en drinken. Zo wilde hij ons laten zien dat hij onze God is. Toen we eindelijk hier aankwamen, werden we door twee koningen aangevallen. Dat waren koning Sihon van Gesbon en koning Og van Basan. Maar wij versloegen hen en veroverden hun land. Dat hele land is nu in het bezit van de stammen Ruben en Gad en van de helft van de stam Manasse. Dat heeft de Heer allemaal voor ons gedaan. Houd je daarom aan de afspraken die hij met jullie gemaakt heeft. Dan zal alles lukken wat jullie doen. Vandaag zijn jullie hier allemaal bij elkaar gekomen. Jullie staan hier voor de tent van de Heer, jullie God. Alle Israëlieten zijn aanwezig. De leiders van de stammen, de andere leiders en bestuurders, alle andere mannen en alle vrouwen en kinderen. En ook alle vreemdelingen die in het kamp werken om hout te hakken en water te halen. Jullie hebben gehoord welke afspraken de Heer, jullie God, met jullie gemaakt heeft. Vandaag beloven jullie hem om je aan die afspraken te houden. En jullie verklaren dat jullie het eens zijn met de straffen die daarbij horen. Vandaag wil de Heer van jullie zijn volk maken. Hij zal jullie God zijn, zoals hij jullie beloofd heeft. Dat had hij ook al beloofd aan jullie voorouders Abraham, Isaac en Jacob. De Heer maakt die afspraken met jullie die hier bij elkaar gekomen zijn. En ze gelden ook voor jullie nakomelingen, de mensen die nog niet geboren zijn.
1: En dat is alweer dit Bijbelvers van deze week. En vandaar gaan we direct naar een Hebreeuws nummer. Het wordt gezongen door Ishai Ribol. En de tekst spreek ik niet uit, maar laat het vooral horen. In de verbinding met anderen in de wereld is het prachtige tekst.

En soms moet je geen woorden gebruiken, maar muziek als middel met woorden daarin. Dit lied was ook aangevraagd door iemand. En vandaar dat deze ook uitgezonden werd hier in dit programma. Dit is weer Nederlandstalig. Straks hebben we natuurlijk ook meer Engelstalig. En we gaan terugduiken in het verleden met muziek van de jeugd met de opdracht.

Yoda Love, That Doesn't Fade. En vandaag gaan we terug naar het verleden. Muziek van Jeugdige Opdracht. Het gaat over de heiligheid van God en het komt uit de jaren 70 van de langspeelplaats.

hoorde Your Kindness. Vandaag gaan we nog één keer terug naar Jeugd met de opdracht van de langspeelplaat. Een prachtig nummer. En daarna God regeert in het huis van Charlotte Jordaan en In Salvation. Maar eerst deze van Jeugd met de opdracht.

En zo is het maar net. Als je luistert naar zijn stem, dan kan hij die dingen veranderen. Ook het beter maken van je leven als je op hem vertrouwt. We hebben nog een kleine 10 minuten te gaan. We gaan even terug naar de bakermat van de gospelmuziek. Voor mij persoonlijk in het theater De Lampengieter in Veenendaal. Liefde van Roos Klissen werd er daar gezongen door Roos Klissen.

Het lied over de liefde, en dat is zeker voor mij een belangrijk lied geweest, wat ooit werd opgevoerd in een lampengiet in Veenendaal. En daarmee dacht ik toen, dit is een lied. Niet alleen maar zomaar over de liefde, maar over de liefde tot God en de naaste als jezelf. Dit is Loof de Heer en straks hebben we nog muziek van Christian Voort met Israël Leeft. Dat in dit uur en straks in het tweede uur Christian Contemporary Music. En in het tweede uur van het programma natuurlijk heel veel variatie daarin.

Wij gaan er zometeen met twee nummers. Allereerst Psalm 65, de versen 1, 2 en 3. En eindigen met Israëlief van Christian Verwoerd. En uiteraard zijn we daarna weer terug in het 10 uur straks na het nieuws.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau, net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Het gaat om de grootste natuurbrand van België ooit. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Door lastig bereikbaar terrein is de brand moeilijk te bestrijden. Er worden sinds vanmorgen ook twee Nederlandse blushelikopters ingezet. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Big Island is het zwaarst getroffen. Wegen zijn beschadigd en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. Gevreesd wordt voor overstromingen en modderstromen. Vluchten zijn massaal geschrapt en inwoners moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Naar verwachting verzwakt de orkaan vandaag tot een tropische storm. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A12 bij Utrecht staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn een file tussen Hoevelaak en Barneveld van 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

En je bent terug bij het tweede uur van het programma Gospelite. We beginnen met muziek van Denise Williams met I Believe in Miracles. Wil je reageren op het programma? Dat kan op 0623-868-334. Dit is het tweede uur van het programma Gospelite. En dit is Denise Williams met I Believe in Miracles. Mijn naam is Erik Velters voor dit programma Gospelite. Nog het komende uur te beluisteren.

en begonnen Engelstalig in dit tweede uur. Doen we dat normaal gesproken ook eigenlijk alleen maar Engelstalig. Maar toch nog schakelen we even terug naar het eerste uur. Want daar hebben we ook aandacht voor Nederlandstalig. En vandaar dat we daar even op doorborduren met dit nummer.

En we moesten deze even draaien, dicht bij u. Onder andere van Eline en Rijer samen. Dit in de tweede uur dus. Wij gaan weer over tot de orde van de dag in de tweede uur. Dit is muziek van Margaret Becker. En zij zingt het nummer True Devotion. Dit is Gospel Lights. Reacties zijn welkom op 06-23-86-8334.

En de muziek was van Margaret Becker, True Devotion, terug te vinden op het album Wow 1999. Alweer uit het verleden, ook Gospelite behoort alweer bijna tot het verleden. Maar ook nog steeds gaan we door in het heden met ook nieuw muziekje op de draaitafel. Love God is het volgende nummer, dat hoor je hier in het programma. Nieuw en oude nummers. Straks onder andere Evelyn met Testify to Love. Reacties zijn welkom op 06-23-868.

En dat was de nieuwste muziek van Great Eternity Love God hier in de programma Crossplay. Nieuwe en oudere releases. Ook deze is wat ouder, maar nog steeds een prachtig nummer om daarnaar te luisteren. Ook gecoverd door Ralf van Malen. We hebben het dan over muziek van Evenal met Testify to Love.

Op de internetsite van Gospel Light kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospellight.nl. It's

En van die muziek gaan we door naar een lekker nummer uit het verleden. Het is muziek wat standaard niet zo vaak op de draaitafel hebben klaarstaan. Building 429 met Glory Defined.

En de muziek was live opgenomen in Jeruzalem met muziek van Joshua Aaron. Het lied heet Zion. Vandaag gaan we terug naar muziek. Ook nieuwe muziek van Phil Wickham en Crowder. Het heet It Is Really Is Amazing Grace. Dit zijn Phil Wickham en Crowder samen met dit prachtige nummer. It Really Is Amazing Grace. Hier in het programma Gospelite.

En zoals je hoort is dit de instrumentale versie van dit nummer. Prachtig natuurlijk om te horen. Straks dan doen we zeker de vocale versie ook nog van dit nieuwste nummer van Phil Wickham en Crowder samen. Maar soms een momentje van rust ook wel even lekker in de tijd. Van veel geluid, lawaai en soms ook even gewoon rust met een stukje muziek.

Ik kwam The Weeknd en Crowd was dat met It Is Really Amazing Grace. Dit is het programma Coldplay met dus veel muziek. En dat hoor je natuurlijk ook weer terug op de draaitafel. Met muziek ook uit het verleden en natuurlijk ook recentere muziek. Dit is muziek van Sarah Grance en het heet The Word.

En de muziek die je hoort is van Terry Cross met The Word. En dan hebben we het over het woord van God natuurlijk, daar gaat het over. En als je kijkt in de geschiedenis, dan loopt zo'n lijn van de geslachten door de geslachten heen met het boodschap, met de boodschap van het evangelie. En dat stamt al van de tijd dat mijn bedovergrootvader een best wel prominente dominee was in diverse plaatsen in Nederland. En daar deze woorden ook op de kansel uitsprak. God can change you. Dit is muziek van Great Eternity. En het komt van het album Love God.

De nieuwste muziek is van UK Eternity met God Can Change You hier op de draaitafel. Nieuw en oudere nummers natuurlijk in dit programma. Ook deze muziek, dat is praise muziek die eigenlijk in het eerste uur trouwens hoort, maar nu ook een keer op de tweede uur. Shout to the Lord, Darlene Zekic, CeCe Winans van House Worship met Shout to the Lord.

En de muziek die hoorde was van Darlene Jacket, CC Winans met Shout to the Lord. En dit komende weekend is een belangrijk weekend. Joden vieren dan het Shavuotfeest met onder andere taart. Maar dan niet gewone taart, maar dan op basis van melkkost. En zij denken aan het geven van de 10 geboden op de berg Horeb. Een belangrijk feest dus in de Joodse kalender. En wij, nou ja, goed, de christenen in ieder geval, die vieren dus het Pinksterfeest. De uitstorting van de Heilige Geest. We gaan naar Hebreeuws. Bijna aan het einde van deze uitzending van het programma Gospelheid gaan we daar naartoe. En dat is Adonai, Psalm 113. En daarvan in het Hebreeuws en een deel Arabisch.

En hoewel niet helemaal gebruikelijk, gaan wij toch langzaam afsluiten met dit programma van Gospelite. Met deze Brielse klanken. Ook weer uniek, want dat hoor je niet overal op de Nederlandse radio. En dat maakt dit programma zeker tot een uniek programma. En een uniek stukje in de geschiedenis en de wereld om ons heen. Ik ga van je afscheid nemen. Wij gaan eruit met Point of Grace. En Whiskey samen met I Believe. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dan zijn we er weer.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sopjanin, ging het om 600 drones... waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden... na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
5: Charge World draait op.

0: De wereldwijde zomertop 3 vandaag in 1999 was op 1 Jennifer Lopez en If You Had My Lover. 2 Will Smith en Wild Wild West. En op 3 de bak vol positieve energie Living La Vida Loca van Ricky Martin.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik je gids door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereld hitlijsten. En presenteer de Charten Top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: World. Alles draait om de wereldhits.
1: Met later dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment... met de hoogste nieuwe op nummer 2. En ook de nieuwe runner en standen van onze eigen wereldhitlijstje charts en top 30. Maar eerst zometeen charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Italië. En daar staat momenteel op nummer 1 Shakira en Die Die Die. En op nummer 2 staat de zomerhit daar in Italië van Fred de La Palme. Anita en Amy Schilla en La Tessa Gera. En zometeen gaan we in charts all around the world naar Bulgarije.

0: Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Bulgarije. En deze week is bekendgemaakt in welke stad in Bulgarije volgend jaar mei het Eurovisie Songfestival zal gaan plaatsvinden. Gekozen is voor Burgas en dat is een stad gelegen aan de Zwarte Zee. De stad telt ruim 200.000 inwoners, waarmee het de vierde stad van het land is. En Burgas speelt ook een grotere rol in de olie-industrie daar in Bulgarije. En dan de muziek in Bulgarije. En die is vooral in Bulgaars, maar ook internationale hits van Hagel, Shakira en Ariana Grande. Die vind je terug in de charts in Bulgarije.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartworld, de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopend jaar kan ik je melden dat er 3 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn Dominic Fick en Baby Doll na 22 weken en 302 punten. En ook 2 repeat hits die niet meer in de top 30 staan. En dat zijn Katy Perry en The One That I Got Away na 3 weken en 6 punten. En een repeat hit die het beter heeft gedaan is Bebe Rexha en Faithless and New Religion. Het ligt eruit na 7 weken en 43 punten. Tot slot nog even de voorlopige jaartop 3 en die is ongewijzigd. Dus op 3 met een totaal van 388 punten Alex Warner en Ordinary. Nummer 2 is met 460 punten Rain Where's My Husband. En met een totaal van 574 punten is Taylor Swift en The Phantom of Philia. De voorlopige nummer 1 in deze tussenstand van het lopende jaar 2020.

0: Top 30.
1: Het is tijd in deze Chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Charts een top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht. Met op 30 van 29 een flinke daler voor K-pop Demon Hunters. Hunter X en AJ en de andere zangeressen uit K-pop Demon Hunters dus. En Golden, het zakt terug van 19 naar 30. 29, een nieuweling, Cameron Whitegum en Kingdom of Fear. En Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, gaat van 22 naar 28. BTS Swim, die stijgt bescheiden van 29 naar 27. En ook een bescheiden stijging op 26 van 28. Huggle en Salto in Jamaica, bam, bam, bam.
0: Chartrun, nieuw.

Met op 25 van 16 Olivia Rodrigo en Drop Dead. Stella Lovely Boston gaat van 27 naar 24 en 23 blijft staan. Temper City en Self Aware. Sam Feather, Olivia Dean en Rain Me In gaat van 24 naar 22. En omlaag van 17 naar 21 Malcolm Todd en Earrings.

0: World, wereldwijde album top 10.
1: Met 1 stijger, 3 staanblijvers, 3 zakkers, 2 re-entries en ook een nieuwe. En dit is de lijst van deze week en die ziet er trouwens als volgt uit. 10 een re-entry voor Sheena Sparrow en Visitor. Opnieuw binnen op nummer 10 dus. Noah Kahn en The Great Divine gaat van 7 naar 9. En Charlie XCX en Music Fashion Film. Vorige week nog de hoogste bingende komer op nummer 2. En nu dalen ze naar 8. Re-entry tijd voor Drake en Ice Baby op 7. En BTS en Aragon gaat van 5 naar 6. Bad Bunny, Detail en Mas Foto's vorige week nog opnieuw binnengekomen. En nu stijgt hij weer door van 8 naar 5. Olivia Dean, The Art of Loving, blijft staan op 4. En ook een staanblijver op 3 voor Michael Jackson en Thriller. En Padel, het nieuwe album van Ariana Grande, is de hoogste nieuweling op nummer 2. En de wereldwijde album nummer 1 is nu voor de 7e week Olivia Rodrigo en You Seems Pretty Sad for a Girl So in Love.
0: Wereldwijde album top 10, nummer 10.

0: 20.
1: Met op 20 van 15 Olivia Rodrigo en The Cure, Magnetic, de Bassdagen van 18 en 19. Een Oasis met Wonderwall, die stijgt licht van 20 naar 18. Olivia Dean en Man I Need, die daalt van 14 naar 17. En ook op 16 vinden we een zakker van 13. En dat is Bruno Mars en I Just Might.
0: Chart Run. Top 20. Today.

0: Run Top 15.
1: Met op 15 van 7 Tem Impala en Jenny en Dracula. En ook omlaag van 6 naar 14 Michael Jackson en Billie Jean. Een lichte daling is er ook voor Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Het gaat van 12 naar 13. En op nummer 12 vinden we een nieuweling. En dat is de albumtrack van Ariana Grande. En die heet Kiss Me. En Fever Dream van Alex Warner. Vorige week nog 9. En nu naar nummer 11.
0: Nummer 14.

0: 20 ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Omroep Flevoland meldt dat er verschillende politiewagens in de buurt van een volkstuinencomplex aan de Hondsstraf geparkeerd stonden en dat er een politiehelikopter was ingezet. Volgens de politie was dit vanwege het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt met veel vragen te zitten en het onderzoek is in volle gang. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Sinds Trumps tweede ambtstermijn in januari 2025 is de neerwaartse spiraal steeds duidelijker zichtbaar. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Een echtgenote van een militair die op de Abraham Lincoln zit is kwaad op president Trump. Zij zegt tegen media dat ze denkt dat Trump niet nadenkt voordat hij praat. Trump had gezegd dat de militairen nog helemaal niet lang genoeg zijn ingezet. En dat terwijl de militairen op de Lincoln al 9 maanden op missie zijn en al 250 dagen geen voet meer aan land gezet hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A1 Amsterdam-Apeldoorn, 8 kilometer file tussen Hoevelaak en Barneveld. Op de N307 Kampen richting Lelystad bij de N710 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

0: nummer 1 in zomerhit uit de Nederlandse top 40 vandaag. Maar dan in 2004, Ozone en Dragostine, Wintij.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World. Hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits, met straks het vervolg van de wereldhitlijst charteren. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de all around the world wereldcolumn. En deze week komt die van wereldreiziger Andries Bik.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Young. Chart World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. Te beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan uit Bassaard. En ooit komt er een dag. Het gaat in de tweede week van 47 naar 39. K3, de zomer van Oya Lele. Die gaat van 42 naar 36. En Jamaica Bam Bam van Huggle en Salto stijgt weer van 39 naar 30. Zoo van Shakira die neemt in zijn 35e week een sprong van 35 naar 27. En de voice-winnaar van Vlaanderen, Bas Zera, staat net voor de top 20 genoteerd. Met zijn debuutsingle All Because of You stond hij vorige week op 26 en nu op 21. En Stella Lefley's Boston die stijgt 5 plaatsen naar 19. Bruno Mars on My Soul die gaat van 19 naar 11. En het gedraaide For Every Young van DJ Licious en Milo stijgt door van 15 naar 9. En de hoogste nieuwe is op 33, de Wassa en Lose Myself.

0: Chart World. Hits van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse Single Top 100. Met in de spotlight stemmen in palen. En zijn track Loser is de hoogste nieuwe op 40. En dan nog even de snelle stijgers zoals Taylor Swift naar I Knew It, I Knew You. Die gaat van 67 naar 50. En overweg sprint in de 94ste week Apathee van Bruno Mars en Rose van 60 naar 49. Casey, uw nieuwste Animal, die stijgt door van 59 naar 45. En Magnetic met De Bossa, die springt van 49 naar 35. Teddy Swings, Mr. Know-It-All, die staat in de top 30. Komende van 37 gaat hij dus naar de nummer 28 omhoog. En in de top 20 gaat in de 59e week weer van 20 naar 17 Golden van Hunter X. En Bebe Rexha en Fabulous en New Religions die sprinten door van 11 naar nummer 8. En van de Duitse Single Top 100 gaan we naar de Nederlandse Top 40. En dit zijn de highlights van de Nederlandse Top 40 met daarin twee nieuwe binnenkomers. Loos is op 34, Ariana Grande en Padel. En ook is nieuw Silva Boomba en On Tonight. En dan de stijgers met de stip van 34 en 28 flerden door het oog van de naald. De remake van de Anita Ward disco hit Ring My Bell door Achie, die gaat omhoog van 35 naar 26. Stella Lefley's Boston die versprint van 28 naar 25. En Tamara City's Self-Aware vorige week nog 31 en nu op 22. En Huckles Moving to the Sun die staat op 21, komende van 29. Ella Langley's Chosen Texas is vanaf nu ook een top 20 hit in Nederland. Het gaat van 21 naar 18. En Ray en Beer en Zonnebank gaan stijgen door van 17 van 25 naar nummer 17. En zelfs de hittegolf in de studio die maakt een klein beetje meester van mij. Maar we gaan verder met het overzicht met de highlights van de Nederlandse top 40 van deze week. Met de meiden van Casey en Animal, het gaat van 17 naar 12. En in de top 10 verspringen bescheiden Cameron Whiteguns Kingdom of Fear. Het gaat van 7 naar 6 en Teddy Swings Mr. Know-It-All, die staat op 5, komende van 6. Tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland met op 3 van 2 Summer Cam en Bilja en Kilimanjaro. Huggle and Move It to the Sun die stijgt van 4 naar 2. En Shakira en Bruna Boy die blijven voor de 7e week de nummer 1 van de Duitse Single Top 100. Dan de top 3 van België met op 3 van 10 Meteor en Nooduitgang. Cameron Whitegum's Kingdom of Fear die stijgt van 3 naar 2. En Shakira en Bruna Boy en Die Die Die die blijven staan op nummer 1. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40 met geen enkele verschuiving, kan ik je melden. Dus op 3 staan De Bossa en Magnetic. Another in 45 Ultra Talk To You die staat op 2. En Shakira en Bruno Boy met Die Die Die zijn nu voor de 8e week op rij de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Chart World. Surprise.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: Een nieuwe muziek van James Blunt, zijn nieuwste heet Taste of Summer. En de terechte surprise track is de nieuwe single van de Nederlandse singer-songwriter Lenny Monsou. Met zijn vrolijke nieuwe track is de jongste student die ooit is toegelaten op de Herman Brood Academie. Toen was hij 15 jaar en nu is hij inmiddels 22. De Chart World surprise track van deze week is dus Wrecking Ball van Lenny Monsou.

0: Top 10.
1: En we gaan verder in deze Chartworld met het vervolg van de Chartrun Top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 1 staan blijven, 3 zakkers, 5 hardlopers en de hoogste nieuwe. En dat ziet er als volgt uit. Deze week van 4 naar 10 gaat Kate C en Animal. Olivia Rodrigo's Stupid Song gaat van 10 naar 9. En Another in 45 Worlds aan Talk To You, die dalen van 5 naar 8. Teddy Swings' Mr. Know-It-All is de wildstijger deze week. Vorige week 25 en nu op nummer 7. En van 8 naar 6 stijgen licht Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and a Beat.
2: Chart Run. Wereldstijger,
3: nummer 7.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 11 Hagel, Emale, Angel en Ultranati en Moving to the Sun. En de hoogste nieuweling is op nummer 4. Ariana Grande en Padel.
0: Chartrun. Chart update.
1: En onderweg nog de boze 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun hit update. Met de highlights van de Chartrun-lijst van deze week. Met daarin deze week 3 nieuwe. De eerste is de Nederlandse en Vlaamse hit van Cameron Whitegum. Hij is nieuw binnengekomen op 29 met Kingdom of Fear. En de andere binnenkomers zijn afkomstig van het nieuwe album van Ariana Grande. Met de track Kiss Me is ze nieuw op 12. En met de titeltrack Padel is Ariana Grande de hoogste nieuwe op nummer 4. Dan de hardlopers en de wereldstijger. En je ziet ook duidelijk in deze Chartrun dat we in een hittegolf verkeren. Want bescheiden gaan weer omhoog. BTS en Swim, het gaat van 29 naar 27. Huggle en Salto in Jamaica, van 28 naar 26. En de Amerikaanse top 10 hit van Stella Lively in Boston gaat vooruit van 27 naar 24. De langsgenoteerde nummer 1 ooit in de UK, Rain Me In van Sam Feather en Olivia Dean, die verplaatst zich van 24 naar 22. En de classic hit van Oasis, Wonderwall, neemt een bescheiden stap van 20 naar 18. En pas in de top 10 wordt de vaart er een beetje ingezet. Met op 6 van 8 Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and a Beat. Moving to the Sun van Hagel, Emal en Ultranati, die schieten van 11 naar 5. En de wereldstijger is Teddy Swings met zijn wereldhit Mr. Know-It-All. Het neemt de sprint van 25 naar 0.

0: Let's go! Chart World, jouw gids door de wereldhits.
1: De tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts en top 3. Met op 3 van 2 Ellen Langley en Choosing Texas. En in de 11e week gaat weer omhoog van 3 naar 2. That I Made You Love Me van Ariana Grande. En de soundtrack van deze zomer, Die Die Die van Sheeran en Bruna Boy, staat momenteel in 13 landen op nummer 1. En in onze wereldhitlijst charts en top 30 is het nu voor de 8e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanaf de wereldzeeën en is van wereldreiziger Andries Bik.
0: All around the world. Wereldcolumn.
2: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Around the World Wereldcolumn. Nou, zoals ik vorige keer heb laten horen, ben ik heerlijk met mijn meisje aan het genieten op de themoauto's. Dat zijn de eilanden in Frans-Polynesië. Nou, ons doel was vorige keer een parel scoren. Dan wel een zwarte parel hier op de eilanden. Dus wij zijn naar Apataki gevaren, waar je een aantal Pearl Farms had. Maar dat ging niet zo makkelijk als verwacht. We zijn bij een aantal parelboerderijen geweest en we vroegen daar of we wat zwarte parels konden kopen. Die verwezen ons allemaal door naar de eigenaar van een supermarkt. Maar toen we het bij de supermarkt vroegen, werd daar ook ontkend dat er losse parels te koop waren. Alleen bij de winkels kon je wat parels kopen. Maar het was heel mysterieus. We zaten namelijk in een vulkaan. Je kan hier de vulkanen invaren. En in de vulkaan lag nog een klein eilandje met op dat eiland een groot landhuis. Wij zagen verschillende mensen in een bootje getransporteerd worden naar dat landhuis. En daar ook weer 's avonds laat teruggetransporteerd worden. Ook kwamen daar bootjes aan met de oesters. Dus ik vermoed dat eigenlijk de werklui naar een afgelegen eiland gingen, daar dus de parels uit de oesters haalden en ook gecontroleerd werden als ze weer weggingen. Vroeger schijn je hier gewoon parels gekocht te kunnen hebben, maar tegenwoordig kan dat niet meer. Ik denk dat alle parelboerderijen aangesloten zitten nu bij dit, ja, een soort van landhuis. Het zag er een beetje mysterieus uit. Het had ook wel een klein beetje iets schemerigs, maar hoe dan ook. Zoekopdracht voor ons is niet gelukt. Nou, we zijn nu weggevaren en we zijn op doortocht nu naar het volgende eiland. Dat heet Tikihau. Dat is een heel klein eilandje en daar gaan wij op zoek naar de, ja, wat is het? De manta-wasseretten. De manta's die schijnen hier de vulkaan in te zwemmen. En daar heb je kleine visjes die de beestjes en de schelpjes van de manta's afpikken. Dus ik hoop dat we dat gaan zien. Ik ga jullie daar volgende keer meer over vertellen. Ik vaar nu in een pikzwarte nacht. Het is nu de kleinste maan die er is. Ik weet niet precies hoe je dat noemt. Maar dan is het, ja, varen op zee toch nog mysterieuzer. Het is pikzwart. Het enige wat ik zie is wat sterren aan de hemel. Voor de rest niks of niemand op me heen. Ik vaar puur op mijn GPS. En ik kom zo meteen om 4:15 bij de entree, bij de pas van de vulkaan aan. Ik moet er precies om 4:15 aankomen, want het heet slektijd. Het is geen instromend water, geen uitstromend water. Het water staat dan even een half uur stil. En dan wil je dus de vulkaan invaren. Want deze vulkaan heeft een maximale in- en uitstroom van 12 knopen. Ik ga dus niet naar binnen kunnen varen als dat 12 knopen is. Want mijn boot haalt maximum 7. Check mij op TikTok of Instagram, Andries Bik. Dan heb je ook een beetje beeld bij hoe het er hier uitziet. Dus mensen, ik kom zo meteen aan bij de vulkaan. Wordt weer spannend en ik ga jullie vertellen of de manta's bekijken en filmen wel gelukt is in tegenstelling tot een zwarte parel scoren. Maak er een mooie dag van, toppers.
3: En een mooi nummer wat hier mooi bij past, dat is Hai No Te Han. En dat is echt een dansmuziek hier in Frans-Polynesië. Ze hechten heel veel waarde aan hun cultuur. En het is zo mooi. Toen wij hier binnenkwamen op het laatste eiland Rangiroa, kregen wij van een hele mooie familie die ze ons zag binnenkomen zeilen bloemenkransen. En toen wij vanochtend wegvoeren, kregen wij kettingen van schelpen. Dus bij aankomst krijg je bloemenkransen. En als je weggaat, krijg je schelpenkettingen. En ik heb dus 6 schelpenkettingen gekregen. Want van elk familielid krijg je een ketting. Zo mooi. Dus luister naar deze muziek. En beeld je even de mooie dans in die deze mensen al duizenden jaren hier uitvoeren zo.
4: Hey, wat noem maar wat? Hey, wat aan?
5: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
6: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
7: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
8: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.
9: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
7: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
9: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de GVB zijn collega's volop aan de slag gegaan met een backup van het verkeersleidingssysteem om er op die manier voor te zorgen dat de metro's weer zo snel mogelijk kunnen rijden. Onduidelijk is nog hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit weekend de kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP wordt doorbroken. Het IJsselmeer staat bekend als de nationale regenton. Als het veel regent, vangt het regenwater op. Is het droog, dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland, daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de 4e verdieping uit waarop de bewoners werden geëvacueerd. De bewoners van de 4e, 5e en 6e etage kunnen niet terug en mogen in een hotel overnachten. De bewoners van de onderste lagen mogen wel terug naar huis, zegt de gemeente. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar een volgende halte, zodat er geen passagiers vast kwamen te zitten. Bussen en trams van de GVB konden wel rijden. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. De oorzaak van de storing wordt onderzocht. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. Trump noemde eerder dit jaar Canada en Groenland Amerikaans. En dat is tegen het zere been van veel Canadezen. Omdat het Canadese parlement een ambassadeur niet kan wegsturen, moet de petitie druk op de regering uitoefenen. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Daardoor is er een groot tekort aan LPG ontstaan. Raffinaderijen en bedrijven die ruwe olie zoeken hebben van de Indiase regering de opdracht gekregen alle technische en economische haalbare maatregelen te nemen om de LPG-productie op te voeren. Het gaat dan om een kleine 64.000 ton per dag. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AÉN Radio. De stem van jouw regio. AÉN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de vierde verdieping uit waarop de bewoners werden geëvacueerd. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de woning aanwezig. Bewoners van woningen uit de directe omgeving werden geëvacueerd. Het huis aan de Henriette Roland Holstraat is onbewoonbaar verklaard. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Een skinnybike lijkt op een fatbike, maar dan met verstelbaar zadel en dunnere banden. Een groep jongeren vluchtte voor de politie. Uit een test bleek één skinnybike met gashendel 120 km per uur te kunnen halen. De fiets had geen ketting waardoor er niet getrapt kon worden. De skinnybike is in beslag genomen en de eigenaar krijgt een pittige bekeuring. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Er zou door legerleider Amir Hatami een bedrag van bijna 26.000 euro zijn uitgeloofd. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. Het eerder afgesproken akkoord tussen de VS en Iran wordt door beide landen geregeld geschonden en de spanningen tussen de twee houden nog altijd aan. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor $40 miljoen, zo'n €35 miljoen. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Daarmee werd het record verbroken van vorig jaar. Toen werd een op maat gemaakte Daytona SP van Ferrari voor $26 miljoen verkocht. De Luce werd in mei gepresenteerd en kon op veel kritiek rekenen. De eerste elektrische auto van Ferrari werd door critici beschreven als een mix tussen een elektrische Honda Accord en een Tesla Model 3. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor $40 miljoen, zo'n €35 miljoen. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Barneveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde. Vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. Voor het onderzoek werden 42 slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastleggen en de soorten tellen. Het onderzoek geeft een goed beeld, maar het gaat nog om een tussenstand. Tijdens de verduistering was bij mezen een afname van registraties van 45% te zien, bij tortels en duiven zelfs 51%. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product van het land steeg met 15,4% en dat is meer dan economen hadden verwacht. In maart werden er door Iran veel drones en raketten op Israël afgevuurd en ook lieten Hezbollah-strijders vanuit Libanon van zich horen. In Israël moesten daarom bedrijven tijdelijk vanwege veiligheidsredenen sluiten of ze kregen met verstoringen te maken. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Vervolgens moest de Boeing zijn brandstof kwijt en vloog zo'n anderhalf uur rond om die brandstof te kunnen lozen. Ongeveer 2 uur na het opstijgen landde het vliegtuig weer op dezelfde landingsbaan. Meerdere banden klapten, maar alle passagiers en bemanning konden veilig uitstappen. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance-kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. De werken van buitengewone waarde werden afgelopen nacht buitgemaakt in een museum in de geboorteplaats van de schilder Messina. De burgemeester van de stad vindt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk nu de traditionele feesten van de heilige maagd Maria, in Italië beter bekend als Ferragosto, gevierd worden. Het weer. Vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Blijven staan op nummer 23 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Jelly Roll en Hands Up. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met Lainey Wilson en John Mayer.

30 jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Hij schreef het nummer samen met Pat Alger en Sandy Mahl, zijn toenmalige vrouw. Nummer 1 country voor Garth Brooks and That Summer. Hits from the Heartland, the best in new country. Terug naar de chart van het ogenblik met Ella Lane.

Murfreesboro, Tennessee, daar komt hij vandaan. Een National Breakout, de nieuwe single van Chris Young. I Didn't Come Here To Leave. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is Corey Cans en Empty Words.

Pacific Northwest zakt op met Nederlandse voorouders. En het interview dat ik met hem had staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Je hoorde South of Sanity. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier met Ian Mansick en Love is Blind. You told

nummer 1 country airplay uit 2014 voor Justin Moore en Letting the Night Roll. En de recente oldies zijn van 12 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hits from the Heartland, de beste new country. Op nummer 19, het meest recente hitsucces voor Riley Green. Hier is Think As You're Drunk.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: De eerste muziek waar deze zanger door geïnspireerd raakte was rock'n'roll. Hij was een grote fan van de Stones en Jimi Hendrix. Hij vertrok naar Nashville toen hij 17 was en klopte onaangekondigd aan bij zijn zus die daar woonde. Om in zijn levensonderhoud te voorzien nam hij allerlei vreemde baantjes aan. Zo was hij een tijdje dakdekker op het gebouw van de Grand Ole Opry.
0: Deze week Spotlight on...
1: John Anderson.

Je hoorde drie hits van deze inmiddels 71-jarige zanger. When it comes to you, Seminole Wind and Straight to Killer Night. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina. En ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt. Hier is Zach John King.

Acha Debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. De nieuwe single van Morgan Wallen, For the First Time in Hits from Her Heartland en Been By Now. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met het tweede uur Hits from the Heartland. Met erin de Mighty Road Roller, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Blijf erbij, we gaan het eerste uur uit met Kenny Chesney op nummer 10 deze week. Hier is Carry On. Tot zo.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botsten. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. Die branden woeden op meerdere plekken, onder meer bij 2 populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en daarbij krijgen ze hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Maar de harde wind maakt het blussen op het Griekse Salamina extra moeilijk. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De fiets lijkt op een fatbike, maar heeft smallere banden. Agenten kwamen de fiets op het spoor bij een groep jongeren op fat- en skinnybikes. De bestuurder probeerde nog via het gras te vluchten, maar werd alsnog aangehouden. De fiets had geen ketting en bleek tijdens een test 120 km per uur te kunnen rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt, maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En we hebben het een en ander aan mooie country zomerhits, ook het tweede uur. We gaan de tweede uur van start met de nieuwe single van Cody Johnson. Hier is Horseback.
1: He's a ranch hand and a pinch man. Hotter than the red on the cattle brand. Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging lid flipper. Now he's a double wide on the county line.

Ze komt gewoon uit het Gooi en ze heet Dolce Beringer. Het is haar vierde Engelstalige country single en heet Break Your Heart. Ze stond centraal in de Dutch Barn. Op het randje van de top 10 blijven staan op nummer 11. Hier is John Morgan en Kid Myself.

0: drunk.
1: Justin Lynch in Hits from the Heartland en Easy to Love. Reacties zijn van harte welkom altijd op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete nieuwe country plaat aan. Hier is Graylon James, nieuwkomer in de country scene. And Water at a Wedding.

0: paar weken geleden voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Luke Combs en Rethink Some Things. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Is het Dan and Shay en Say So.
1: Hey, this is Dan and Shay. And you're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen. I got

nummer 1 country airplay uit 2014 van Luke Bryan, Rollercoaster. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. 3,5 uur, de lekkerste, allerlekkerste new country.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met alleen interne verschuivingen. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 blijft 10, Carry On, Kenny Chesney. En vorige week op 8, deze week 9. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Ook een plaats gezakt, Woman van Kane Brown van 7 naar 8. En 2 plaatsen de goede richting op voor Boston, Stella Lefty van 9 naar 7. 6 en 5 zijn zittenblijvers. Op 6 de ex-nummer 1 van Josh Ross, Hate How You Look. En op 5 Chevy Silverado van Billy Zimmerman. Vorige week 3, deze week 4. Ook een ex-nummer 1 voor Jason Aldean, Don't Tell On Me. Stuiver gewisseld met Luke Combs, Be By You van 4 naar 3. Op nummer 2, I Can't Love You Anymore, Ella Langley samen met Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds op nummer 1...

Samen aan Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Co Wetzel, samen met Ella Langley, Jaded. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Dit is de opvolger van zijn nummer 1 hit, Don't Tell On Me. De nieuwe single van Jason Aldean heet Anytime Soon.

Cole Swindell en Hits from the Heartland en Girl Dad. En dat waren ze, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Crossmedia. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit van Lady A en Hey Bartender. Groetjes, hoi!

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. De gesprekken in Cairo waren volgens Egyptische bronnen gericht op het naleven van de afspraken over een tijdelijke overeenkomst. Kushner sprak vandaag ook al met de Egyptische president Sisi. Later deze week reist hij door naar Israël, waar hij onder andere premier Netanyahu ontmoet. Israël zegt zich pas uit Gaza terug te zullen trekken als Hamas eerst al zijn wapens neerlegt. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botsten. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoekstra kreeg onder meer veel kritiek nadat hij zei dat de annexatie van Canada door de VS een gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor president Trump en premier Carney. Alleen de Canadese regering kan ambassadeur Hoekstra het land uitzetten. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

Luisteraars, allemaal een hele goede avond. Ja, we zijn er tot de klok van 9 uur. Is dit natuurlijk A1 op z'n Hollands. En luisteraars, als u er aan mee wilt werken, dan kan dat natuurlijk even een telefoontje plegen naar 033 24 60101. Dan komt het helemaal goed, denk ik.

Wormersfluiten. Wormersfluiten. Deze muziek draaien we natuurlijk eigenlijk een beetje voor Annelies. Hè? Want Annelies is nog met vakantie. En die houdt graag van kamperen. Ja.

0: Ja, ja. Liever met een griet.
1: Atje. We knallen hem er gelijk in. Jazeker.
0: Want dit is de avond van mijn leven.

0: Ja. Weet je wat ook is? Eens even kijken hoor.
1: Ja.
0: Soms dan gaat het niet helemaal zoals je zelf graag zou willen. Maar het is nou echt weer hiervoor, hè? En buiten drogen.

Als dat er zou kunnen, hè? Als dat er zou kunnen. En de volgende muziekluisteraars, die is, even kijken, bestemd voor Sabine, Herman en Anneliese. En dan krijgen we allemaal aangeboden van Evelien en gevraagd voor de muziek van Frans Duits met De Lieveling.

Kijk, die jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hero. En die grote, dikke, ja,

0: Hartstikke idee. En weet je, dit muziekje wat ik nu laat horen, nou, dat hebben we allemaal uit volle borsten destijds gezongen.
1: O vader Bacchus, met je grote jeneverstokerij te Schiedam gevestigd. Geef ons heden het dagelijks klokje, maar leid ons niet in die kroegen waar de jenever zo slecht en duur is. Maar leid ons naar die kroegen waar de jenever goed en goedkoop is. Leid ons daar waar wij hen zo groot krijgen als Schildershuizen, want daar zit de kracht en de macht van de eeuwigheid in.

jenevertje, wat heb je toch gedaan? Dat je mij zo hartstikke dronken door de straten laat gaan. En ieder ziet mij aan en denkt, wat een dronken hond. Met zo'n stuk jenever in zijn poepelapé. O jenevertje, ik wou dat er een kom kwam die mij opnam. En in 1 hectoliter jenever terecht kwam. O, ik zou je zuipen, al moet ik ook op handen en voeten naar Schiedam kruipen.

0: Ja, hij is echt weggelopen. Ja. Dat was natuurlijk Arie van Roosendaal met De Mus. Ja.
1: Waar is je mobiel?
2: Wie is mijn mobiel?
0: Ik dacht het al. Ik zocht hem net al. Ja, ja. Hij ging

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regioactueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend.

0: Ja, luisteraars, welkom terug voor de tweede uur aan Een of Zon Hollands. Ja, Anneliese is op vakantie, maar wie die niet op vakantie is en ons gaat voorzien van alle groenten en vlees gebeurtenissen voor aankomende week, dat is Evelien.
1: Ja.
0: Klopt, hè?
1: Ja, klopt, helemaal.
0: Ja, lekker nog thuis in de schaduw, zeg maar, bij de ventilator, of niet?
1: Ja, echt wel.
0: Ja, hè? Ja. Gisteren was het natuurlijk een stuk beter.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar ja,
1: het zou nu niet meer zo heet worden, hè?
0: Geen idee. Geen idee.
1: Zeggen ze tenminste.
0: Ja, maar dus. Toch vond ik het vandaag nog wel weer behoorlijk warm.
1: Ja, wel lekker. Niet te.
0: Niet te, nee, maar overal waar te voor staat is niet goed, hè?
1: Nee, hè?
0: Behalve tevreden.
1: Ja. Ja, dat is het enige wat goed
0: maar
1: is.
0: Maar ja, ook dat wilden heel veel mensen willen dat niet zijn. Tegenwoordig.
1: Nee, maar ja.
0: Maar goed, dat is weer een heel andere discussie. Ja, waar we helemaal naar benieuwd zijn natuurlijk. Wat hebben we deze week voor groente en vlees in onze kaap?
1: Andijven rundelapje.
0: Het is toch niet waar?
1: Ja.
0: Camouflage netten met een rundelapje.
1: Ja.
0: Niet te geloven.
1: En wortelen met doppertjes en een hamburger.
0: Oké. En een hamburger van wat voor vlees? Van varkens, van koeien, van kip?
1: Ja, dat is maar net wat je lekker vindt. Ja. Alle soorten, hè?
0: Ja, een hamburger is altijd half om half zo'n beetje bij mij. Hè? Dat vind ik het lekkerst eigenlijk.
1: Ja, meestal wel, hè? Dat is wel het meest gangbare.
0: Ja, en we hebben natuurlijk tegenwoordig ook een hele club in Nederland die groenteburgers nemen.
1: Ja, maar daar ben ik zelf niet zo weg.
0: Nee, het zijn geen hamburgers, maar groenteburgers. Want ze noemen het wel hamburgers, maar het zijn het niet.
1: Nee.
0: Het zijn groenteburgers, maar ik ben ook niet van de groene, zeg maar.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik ben ook een carnivore en ik hou ook van vlees. Maar ik denk dat ik voor die doppertjes met die hamburger ga natuurlijk.
1: Oh, ik lust eigenlijk allebei wel.
0: Ja, maar hoe groot is die hamburger dan? Eentje die over de hele koekenpan heen strijkt, zeg maar?
1: Ja, dat is wel lekker natuurlijk, hè?
0: Dat is wel het juiste formaat, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, van die kleine dingetjes, dat is helemaal niks.
1: Nee, niks aan.
0: Nee, dus één hap en één hapskrekker en iets weg.
1: Ja, dat schiet niet op, hè?
0: Maar als je hamburgers, koop je die altijd compleet in de winkel of maak je ze zelf?
1: Nee, ik koop ze meestal gewoon bij de slager.
0: Ja, oké. Ja, dan zijn ze wel het lekkerst natuurlijk.
1: Ja, dat heel goed.
0: En dan doe je ze net als ik ook een beetje plat slaan. Ik vind ze altijd een beetje aan de dikke kant. En dan...
1: Ja, en dan even om en om bakken.
0: Ja.
1: En dan zijn ze het lekkerst.
0: Ja, precies. Nee, maar goed, sommige mensen die hebben van die... je hebt ook van die Agnes burgers. Die zijn trouwens ook heel lekker, hoor. En
1: dat
0: is speciaal rundvlees zit daarin. En dat smaakt heel lekker, maar als je die bakt zoals ze eruit zien, zeg maar aan twee kanten, dan zijn ze nog rood van binnen. En dat vind ik dan weer net niet lekker.
1: Nee, dat is inderdaad net weer niet lekker.
0: Het moet bij mij
1: dat
0: allemaal
1: vinden
0: wel...
1: alleen maar lekker bij een biefstuk.
0: Ja, nou, en daar ben ik ook geen favoriet van. Ik ben niet van de biefstukken en alleen al omdat het rood vlees van binnen is. Het moet bij mij allemaal goed doorbakken zijn, zal ik zeggen.
1: Ja, dan vind ik hem zo taai.
0: Ja, daarvoor eet ik dus ook nooit geen... Nee, geen biefstuk. Want ja, tegen de tijd dat ik hem goed vind, is hij taai, inderdaad.
1: Ja, dan is hij niet lekker.
0: Nee, is hij niet meer lekker. Maar goed, het klinkt allemaal heel goed. Alleen die camouflage net, dat is niet mijn dingetje natuurlijk. Daar ga ik sowieso voor de doppertjes. En,
1: je kunt niet alles hebben, hè?
0: Ja, en een rundelapje is natuurlijk altijd lekker, hè? Draadjesvlees.
1: Ja, overal bij.
0: Kun je eigenlijk overal bij doen, ja. Ja. En, als we dat zo naar binnen gewerkt hebben, wat is dan ons toetje?
1: Een kiwi of sinaasappel.
0: Een kiwi of een sinaasappel. En de kiwi, wat voor kleur?
1: Dat maakt niet uit.
0: Nee, dus de zoete gele of de...
1: Ik vind ze allebei niet lekker. Dus.
0: Oh, de wat zuurdere groene, zal ik maar zeggen. Ja, en sinaasappel dan met het naveltje?
1: Ja,
0: die zijn het lekkerst. Ja, die zijn het lekkerst, hè?
1: Ja.
0: En heb je die eigenlijk ook zonder pit?
1: Jawel.
0: Ja, ik wil zeggen, ik ben niet van die pitjes. Vind ik eigenlijk
1: niks. Nee, dat vind ik ook niks.
0: Je kiest je kapot kouwen op zo'n pit, zeg maar.
1: Ja.
0: Nee, dat is het ook weer net niet, natuurlijk, hè?
1: Nee.
0: Nee, oké. Dus... Ja. Dat ik denk van, nou, je komt met het warme weer kom je vast met een watermeloen of zo. Maar nee, je houdt het op de kiwis.
1: Daar ben ik zelf niet zo gek op. Dus dat doe je dan niet.
0: Ja. Je hebt galiamaloen tegenwoordig. Je hebt nog weer een ander soort galiamaloen. Die is dan niet geel van binnen, maar die is oranje van binnen.
1: Oké.
0: Ik moet zeggen, die is wat zoeter en die is ook echt goed van smaak.
1: Oké.
0: Want als je een watermeloen is hartstikke lekker, maar er zit ook weer een vracht van die pitjes in.
1: Ja.
0: Nou, je hebt tegenwoordig van die... Ja, ze zijn iets kleiner dan een galiummeloen. Ze zijn wel de kleur geel, een beetje hetzelfde kleur. Ze zijn iets kleiner. En die zijn oranje van binnen. En ik moet zeggen, die zijn lekker zoet.
1: Oké.
0: Ja, ja, misschien,
1: dat moet je hebben.
0: Misschien is dat een tip om voor de volgende keer.
1: Ja,
0: ja,
1: om een keer te proberen.
0: Ja, daarom, hè. Ja, als
1: weet
0: je
1: het nooit.
0: Nee, als je het niet probeert, dan weet je het ook niet, hè.
1: Nee, hè.
0: Zo is dat.
1: Dat is meestal wel.
0: Ja. Nou, dankjewel Evelien voor je toelichting voor vanavond.
1: Niks te dank, graag gedaan.
0: En wij spreken elkaar volgende week.
1: Ja, is goed.
0: Oké.
1: Okay. Doei, doei.
0: Gaan wij nog door met muziek, de volgende muziek. Want we hebben nog een verzoekje gekregen straks. Die belde tussen de bedrijven door. Ik ben alleen vanavond, dus, maar het is me gelukt. En dat was namelijk Marlon die belde. En die belde eigenlijk voor een muziek voor Henk Blok. Want die was dinsdag... is hij 79 jaar. Ja, van harte gefeliciteerd. Ik klap extra hard voor jou, Henk. En die wilde graag muziek horen van André Hazes met De Kleine Jongen, want dat blijf je.

Wie wil dat niet? Zwoele zomernachten, zwoele zomernachten. Ja, ja, de zon zien zakken in de zee. Maar waar ben je nou?

Birdie, laat de boeren lekker loeien. Ja, ja, ja. Homer, we zijn er al. Maar goed, ja, ik heb hier nog ook nog wat leuks gevonden. Maar Joost, ja,

Dat kan dus ook, hè? Ja, ja, want Joost is anders gaard. Maar goed, Henny belde ook nog. En Henny vroeg een plaat aan voor het A1 op zijn Hollands team. Henny, we hebben een heel leuk plaatje opgezocht. En zing maar even mee.

is maar even dat je het weet. En ken je Sjaki ook nog? Ik ken Sjaki nog wel. Ze was vroeger mijn buurvrouw. Echt waar. Vroeger mijn buurman. Mijn buurvrouw geweest. Ja, ja.

Ja, luisteraars, we zitten dan weer aan het einde van het programma, echt waar. En dan moet u natuurlijk weer een weekje wachten voor al de Nederlandstalige muziek die over de radio naar u toe komt. Maar goed, allemaal weer bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Anneliese is er volgende week ook weer bij. Die is weer terug van vakantie. En dan gaan we weer op volle kracht verder. Bye bye, zwaai. En tot volgende week. Hoi.

0: 20 ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. Voor vrouwen zou de beloning zelfs het dubbele zijn. Voor zover bekend zijn er nu geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven hoog. Beide landen hebben de afgelopen weken meerdere keren een tijdelijk akkoord geschonden dat een eind aan de oorlog moet maken. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Die Tommy John-operatie is een veelgebruikte behandeling voor sporters met dezelfde blessure. John was de eerste pitcher die na het scheuren van een belangrijke elleboogband succesvol op het veld terugkeerde in de Major League in 1976. Daarna won hij nog 164 wedstrijden en speelde hij door tot zijn 46e jaar. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio. Stem.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.

0: wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. AM.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners